nkutumiddeko bonna abawuliriza mbatumidde mukadde wange mukyala Lutaaye Muyenga nawe nkutumidde omukama abeere nammwe katonda omuyinza buli kantu abayire omukisa gwe mwenna paatiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu mwenna gubakeko gusigale nammwe ennaku zonna Shalom.